0: Wat mijn winter om is?
1: Ik mag wel een vrienden die gaven.
0: Blauw?
1: Vrienden die gaven. Vrienden daar, blank. Maar daar is
0: het wel. Ah, misa, is een idolo. Oké. Okay. Bon dia, mi sesta. Mandé un app. Meet erbij.

0: genomen. Vandaar dat ik u informeer, de fiscata informeer, dat er is besloten om uw aangifte niet verder in de behandeling te nemen. Er zijn geen verdere aanwijzingen of mogelijkheden om een dader op te sporen. Kijk, wat ik imagen, wat ik het type die auto, et cetera. En toen wat ik een carta bonita.
1: Er zijn geen reden.
0: Pronk, met de visa, met die aanwijzingen en mogelijke, met to video, met turkos. En toen kun je nog een possibiliteit, niet indicaties, bij je gaan naar sporen op het dader. Mm-hmm. Er zal dan ook geen nader onderzoek worden ingesteld. Dank je, pa. Dank je, pa. Esperanza. Ik ben hier, Shonan. Kom ik op de palabra. No do na quejo. Pas sobra te carta que lo vaya como contesta. En toen botte maar leid den bo man. En ora si botte haya. En mijn fiscal para bo porta. Pa detenebo.
1: Ma comprendevo.
0: Che mette ora in free for all. La gana horta. Passo ministero pubblico himself. Te mandavo. E fiscalmente mandavo carta. U kunt tegen deze beslissing binnen 4 weken schriftelijk in bezwaar bij de hoofdofficier van justitie. Deze brief kunt u onder vermelding van registratienummer richten aan het Openbaar Ministerie Rumba Stad Bidinueme, Oranje Stad Aruba. U kunt uw bezwaar ook per e-mail sturen naar info@omaruba.away. Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Een hoogachtend officier van justitie, meester Yolanda Pronk.
1: Gemeente diefstal die batteria Sigibai Numa, Tuma Luga, Open Sky Policy,
0: Tini. Paso video di ladrón, video di auto, tour e prueba nan di ponimento di costa di bavragen an bolco tawaro horta, nota suficiente, paso bra, aunque no se corte, no amanan di stango taponi con una babende. Pagomane? Pero aquí namo mira con ekona kita bay. No sa corte no me que tú le cuerda, tú le prueba nan aquí, no to suficiente pa OM decidí que ti indicación y pa la sporo en la drona.
1: Aquí na ti un cosita, sin e cosa kita, no? Guardamo rato.
0: Até outro da bay.
1: Guardamo rato.
0: Lisa March.
1: Sí, Lisa March. Guardamo rato, si da sina ta, ta ku e ora e carta kita pone, como ti magdi, porta mi batteria. Vendeva 75 florin, anto abo Patrick, abo Speed, che comprele, botti marchi dume an hailing tambe, e tabira double, che mendi, posso, e sunco compre batteria, tambe da strabar, però chi non è da strabar andò?
0: Hermano, legami mi savo algo, legami mi savo algo, e qua qui, a nos ben mi savo, e con anche tipo di carta nella sina qui, da motivo, papo, bes attua, e tu malei ne moman, ande mi savo potrei instigar, anto ore non se serabo. Pas zo, abo, nog mag die bise konang ei. Po, nog mag die instiga.
1: Kame
0: ore, wat ik u sinta, man cruza, ila kakos pasa, pas obra OM, Yolanda Pronto, me mandaba un carta netje. Anto, ete bisabo, dege carta, ku...
1: Repetie, pami, repetie, repetie.
0: Vandaar dat ik u informeer dat er is besloten om uw aangifte niet verder in de behandeling te nemen. Er zijn geen verdere aanwijzingen of mogelijkheden om een dader op te sporen. Ik bedoel, wat dan meer
1: geen mogelijkheden imagen, om een dader op te sporen.
0: Wat dan meer imagen, wat meer type die auto, wat meer dat move, nam body language, kun je nam vision, turkopen dat wat. En toen is dat niet suficiënt. Je moet een contesta dan met die OM, kun je ook wat een speranza, kun je boquejo. Lo llega en un solución para agarrar la drona, pues su batería lo voy a llevar back. Pero si quiere, vamos a saber quién es la drona está y para justicia prevalecer. Entonces, exacto, y contesta como está allá por el Ministerio Público, Nechi Ponico, su stempel y también su firma de fiscal de el caso aquí.
2: Yo por.
1: No jammer genoeg. Ik kaart dat het representatief is voor het crimen in de communiteit aquí y de kandidaten die trabajen met onze amigos die er mandaat hebben om te combatir criminaliteit. Maar, het is een aquí.
0: Maar, er is ook een asunto dat we moeten molestieren de communiteit. Je zag het laat niet zien die bromber komt te maken lugar. Maar, voor mij, ik ben bijna, met een declaration también, pas zo, een brother a mandame een voice note, que om even escucha, het doe de culpa. Con esta Cinti, en el momento, con la situación aquí está pasando con él. Pero, ¿qué es para vos me escuché?
3: Speed, Buntari, speed. Va a abrir 24 horas. Waku.

Y otra noticia con mi timpa a botar, lo cual como también era en pantalla en el momento, Nanquita Caso Flamingo. Un bonito trabajo con mi amigo. Nada, 24 horas atrás. No tocar Colombia. No tocar Colombia, más toqué capa. Aquí lo tengo, hermano, aquí lo tengo. No es un drama. Well, me tengo pisado porque esa sentencia te conocí. Va lo que te ojo, Perú. Me no comprendí algún cosa sobre. Manel Carlos, hasta la manera que decepcionada, esta de manera, no, tiki no, va a ser decepcionada, pero él es un que vega bon, pero Gaga, vota está bon. Va a ser bon pregunta, Gaga. Pero el tipo está fuerte, ¿no? El tipo está fuerte, ¿no? Contestaba, anto, él hace manera, es una hechita de sangre. Pero a mí puedo comprender. Está de comprender, pues, sobre cosas, un va de manera que dan a pensar. Pero no me da nada, porque de lo cual, con gemeenschap, lo que hoja en justicia. Waar een kostraaien die hier hangt? Waar waar kon spitten lezen Hollandees? Kijk, wie zou spitten onze Hollandees? Daar moet ik spitten onze Hollandees. En wel voor die gemeenschappelijke hof van justitie. Nou, die lokaal kan mijn collega dan aan waak, den zaal, et cetera. Is dat de lokaal kan worden bezig. Koe, uitspraak worden gezien. En doe dan naar Hollandees. Kom maar, ik ben die... Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft 17 september uitspraak gedaan in het strafrechtelijk onderzoek Flamingo ten aanzien van 3 verdachten. Dus dan gaan ze om uitspraak aan bij 3 verdachten. In de kern genomen gaat het onderzoek Flamingo over onregelmatigheden bij de verdeling van percelen in Aruba. Dus... onregelmatigheden. No bon, toch? Partimento, di parcela, na Aruba, terreno. Het aanstellen van zogenaamde spookambtenaren. Choli choli, dat was een de Marisola denunciaat spookambtenaren, toch? En toen kijk ik maar die, nou, dat was dat. Kijk, justitie. Wel, dat is justitie, kijk. En het geven van een voorkeursbehandeling aan personen die de minister van ROIM en of zijn partij voor goedgezind waren. Oh, ik ben Atmar, dat doen we tegen een zonneko. Abota watakier. Vale la pena. ¿Y cuánto hay para eso? Ay, no hay prueba, ¿eh? De corazón. Maar me comprende más mío. ¿En qué pasa? Dit alles gebeurde ten tijde van het ministerschap van O in de periode 2017 tot en met 2019. Hallo, kom je daar? Dai, dai, kijk dat wat ik op een night heb? Evelien Wever-Kroes. Hallo, de bouw die boogkabinet, de koosje kiezen zo de minister. Geen wonder, maar geen naam zullen bij Quatroanje. Dat kwam de koosmaster wat dat ding. Niet de punter, no? Niet nog zo. Hij zorgde ervoor dat zijn vertrouwelingen op strategische posities bij overheidsdiensten werden geplaatst. Kon je mijn hamer eten wat dat in Charlie's Angels? Wat ik al een tempo jammer dat ik contact met die Charlie's Angels? Maar dat was niet Charlie, dat is Angels naar everywhere. Maar dan gaan ze dan zo ter boven. En op die wijze heeft hij onder andere... met de lezen in Hollandees. Maar kiemen samen met de lezen in Hollandees? Maar ze horen dat een traditie, dat een traditie, dat een lage voor, lo que te kumini nang. Wel, aki ni Maria en te kumini. Met de lezen koos na manera que ta. Do na Hollandees, maar bo comprende. No bi sami, ko bo no te comprende. Oké? Okay? Ibo misa. Sempre bo te tenen en te bisa. De en pueblo, sigo. Tien persoon en te bisa. No, pa sobra, con en te bisa trobe, ko te saca, con segunda opinión, te saca esencia de un dossier así na grande de Flamingo de acusación grave. Banta serio. Abo me se sa mi ho. Anyways, dame le sepa.
Dit alles gebeurde ten tijde van de ministerschap van O in de periode 17 tot en met 2019. Hij zorgde ervoor dat zijn vertrouwelingen op strategische posities bij overheidsdiensten werden geplaatst. Charlie's Angels. Op die wijze heeft hij onder andere invloed uitgeoefend bij de verdeling van gronden aan een tweetal personen uit zijn directe kenniskring. Oké. De medeverdachte W, dus is hij de signore Waver, die door O de Baer aan een baan werd geholpen bij DIP, werd door O opgedragen zijn twee bekenden voorrang te verlenen bij de verdeling van percelen. Oh-oh. En dat toer heet het Dip Awak, Yamira, Inang Tabatamane, Makakunang. Nang Mira, Nang Tene, Nang Papia. In dat kader heeft W ook valsheid in geschriften gepleegd. Die kon. Dus ela kom het heen, maar in de bisa. Ai, ai, ai. Kiko basi, mucha. Ten laste was gelegd dat door dit handelen het land Aruba was opgelicht. Claro. Maar daarvan heeft het Hof vrijgesproken. O, zie, die kon toch? Hof vrij, spreken vrij, die kon. Wel vindt het Hof bewezen dat O met dit handelen misbruik van zijn functie heeft gepleegd. Klaar, ik zie. Abuso die zo. Kom maar, de bisa. Die zo poder. Bosaket, wat is dat? Ik heb banken aan het tambe. Do banco nang, certo banco director di banco specifico tabata haya kulio anto tabata kier a mente bisa sera certo cliente nang mente bisa pasine nan pora bene nan propiedad nang pero ti un dios anto awe mita wak mente bisa con grande dios ta. Pero wat ik me niet kan bewaken. Wow, dan kijk ik me kan bewaken. Zijn we de bisabo. Anyways, namisigi. De medeverdachte, in dat kader heeft W ook valsheid in geschriften gepleegd. En wel bevindt het Hof bewezen dat O met dit handelen misbruik van zijn functie heeft gepleegd. Namisigi. Daarnaast wordt O, Otmar Oudebert, veroordeeld voor oplichting van het land Aruba en het maken van misbruik van functie door een tweetal personen aan te laten stellen als liaison officer, terwijl het Hof achteraf vaststelt dat die twee personen nooit, meteen moet nemen in deze accent erbij, nooit werkzaamheden voor het land Aruba hebben verricht. En toen kijk ik op onze haas, Evelien. Bossen bij planten, hij prepara een tjake. Pakore kom maar die sol, kom een minister, no? En dan is het bossen kozen die toch? En dan denuncia je zaken in het ministerie publico? En met de bisa, kijk dan maar als culpabel. En dan moet maar in amico, Evelien, noot dat de zaken die ik op de Otmar de haas. Of het avestruus die berdaka bezig is, denk niet eerder. Amin op mijn naam. Ten slotte zijn O en mede bij het land Aruba. Dus daarnaast wordt O veroordeeld voor oplichting van land Aruba en het maken van misbruik van functie voor een tweetal personen aan te laten stellen als liaison officer, terwijl het Hof achteraf vaststelt dat die twee personen nooit werkzaam zijn voor het land Aruba hebben verricht. Een van die twee personen werkte voor het bedrijf van de zoon van Otmar, maar werd betaald door de overheid. Oh, en toen ging negocio je dat ding? En dat ding aeropuerto, te bar, de kiko naar aeropuerto, kiko dat negocio. Dat zijn de kosten bij. Ten slotte zijn O en medeverdachte E, Pau Aisha. Aisha, ma bisau, ma papiamo, bo nunca te atende. O de mira? Aan de consequentie. Veroordeeld voor ambtelijke omkoping en misbruik van functie door personen die trouw waren aan de politieke partij, por aan banen te helpen om omzeiling van de daarvoor bestemde procedures. Caramba. Het gemeenschappelijke Hof van Justitie komt op onderdelen tot een ander oordeel dan die van de gerecht in de eerste aanleg van Aruba. Oh.
en daarmee ook tot andere straffen. O, de verdachte O, denk als ik uit Mare de Ber, wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van de duur van 2 jaren. O, je moet de bak in voor 2 jaren, hè? Kreet. Te zien als het raar. Ainda was dan te klaken om prison bong bij ingetoerde politico nading. Ah, verdad, bagana mi brachi. Hollanda no te laga nada passa voorbij. Daarnaast wordt de verdachte ontzet van het passieve kiesrecht en het recht om het ambt van ambtenaar te bekleden voor de duur van 5 jaren. Bonopora sin nada. Participando en ninguna elección, ok?

culpable. Va a hacer cosas robés. Y deliberadamente vos a que va a hacer cosas robés. Va a prestar un mes, va a hacer cosas robés, va a tomar. Que men. Va a llegar, porque era prueba que vos no te son, pero va a hacer. Así da así. Que men. Ay, Dios. Me zat hier een keer op bezin en dankjewel. De bewezen verklaarde feiten zijn ernstige misdrijven. Zetelokwal, koestang abisa. Bambek, communicado te sigibisa. De verdachte O had in zijn hoedanigheid als minister een maatschappelijke voorbeeldfunctie, waardoor aan zijn handelen de hoogste eisen mochten worden gesteld. En dit geldt ook voor de medeverdachten die allebei als ambtenaren werkzaam waren en op de hoogte waren van de handelen van de minister. Shadibon, verdad, was een mensen ook op zo'n pang, was dat de ambtenaren, was dat de za. Nou, was de keer in de visite een bananenrepubliek, was de honga. Door tempo. Ik denk dat die dan za, die tempo die caso die Pariba ja. Di tempo di caso di San Nicolás. Tur tempo. Vero guarda, non mi ne papio uomo. Non mi si chiesa. De verdachten hebben met hun handelwijze het vertrouwen dat de burgers in het openbaar bestuur moeten kunnen hebben dan ook ernstig geschaad. Klaar così? Confianza in thema's? Het handelen van de verdachten heeft een ondermijnende invloed op de samenleving als geheel. Klaar. En dat de bewezen verklaarde feiten inmiddels langer geleden hebben plaatsgevonden, doet niet af aan de ernst van de feiten. Exacto. Conato, we nog op je tempo of kiko, no taquita, lo cual que postan así. Het gerecht houdt rekening met de overschrijding van de redelijke termijnen waarbij een volgens de rechtspraak een verdachte berecht moet zijn. Dus kon dat minister informeren. Nou, dat is ook. Het ministerie publiek had toen maar hopiek, kijk, kom eens aan, kom eens aan, kijk, hoe ze. Pero, bosama, je bon. Bosama, kom het te culpaar. Wat is serio. Deze strafzaak heeft onmiskenbaar diep ingegrepen in het leven van alle drie verdachten. Ja? Ik denk, is zo'n die pueblo hier hoor, meneer rechter? Met name voor verdachte Odebert heeft de massieve publiciteitsstroom op hem als publieke figuur in een klein gemeenschap een grote invloed gehad. Oh ja, pika. Daarmee wordt weliswaar rekening gehouden, maar betekent niet dat daardoor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet meer passend zou zijn. Het belang van generale preventie weegt in deze zaak bovendien zwaar. Contentie. En voor de samenleving moet buiten twijfel staan, van ons communidad, dat een handelswijze als die van de verdachten ontoelaatbaar is. Klaar, ons nog acceptij kosten, aki. Nu slechts op die wijze kan worden gewaakt over de integriteit van het landsbestuur en haar ambtenaren van Aruba. Dat de medeverdachte W uiteindelijk geen straf of maatregel wordt opgelegd, heeft alles te maken met het gegeven dat het feit waarvoor zij is veroordeeld aanzienlijk minder ernstig is dan de overige veroordelingen. Okay. Daarnaast handelt zij in opdracht en heeft ook bezwaar gemaakt tegen het handelen van de minister. Kimin. Apparentemente le mistera pone saki riba papela mane bie una de visa e mostera pure ba juesco e tata visa ad marco ei lo che cubo da sieno chi non te bon avo denture se e direttori dep no tava da un'altura di lo qualco tava da soso de direttori dep e tempo e tava da nos amico Jaime Cruz no tava da un'altura di e bagamunderia nanchi. Die had Mario de Ber. Het gerecht heeft in alle drie zaken ook rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijnen waarbinnen volgens de rechtspraak een verdachte berecht moet zijn. I see. Daar komt het doorheen. En de verdachten en het Openbare Ministerie hebben de mogelijkheid om binnen 2 weken na de vonnis en in hoger beroep in cassatie te gaan. Dus, minus als je bos in plakken, zie je gasten.

Awe eigenlijk die 17 die september dan net een aanje ku robu chandora bij lagen was, no manier Ibiza. Dat is zei maar aanje een poort dan dat dan ook luus en die, dus met imagina mimi abai in misa, no? Dus awe die misa pie, akina na tanki leendert, misa, e kapel, no? Dus no se doen op die forse in de familie, i ku papa Dios laga Robert, so siga den su brasa, no? Den brasa di señor, den misa, den komote visa den reino di señor. Mita bai kun canción dedica muy especialmente a Bobo Sonan Turku, te oyente nan su fiel, Bobo visa persona nan kuta fiel na jeku su música nan kuta metai obi falta mesko konostur, esa kita bonita canción ku ela igi graba, esa kita dimi bota, esa kita Robert Chandor. Muy especialmente a Bobo Sonan Turku, den feliz memoria di Robert, no?